0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de concertzender in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Presenteren Wiba Burkens en Ruben van Roon een mix van platen uit de alternatieve muziek, jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, jazz not jazz. Dit was de eerste plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter. Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Deer, maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha Tent. En het was echt een van die betoverende momenten dat je iedereen dacht van wie komt daar nou op. Maar na drie nummers had hij die 9000 man zo compleet te pakken met hele kleine liedjes. Dat was een hele bijzondere. En sindsdien ben ik hem gaan volgen. Al zijn platen zijn fantastisch. En dit is zijn laatste, Hell Music. Lonnie Deer.
1: Lonnie Deer, mooie opener. We hebben nog meer muziek in de uitzending van vandaag. Onder andere uit Noorwegen, waar we een aantal artiesten van laten horen van het Jazzland label. Bugge Wesseltoff heeft een prachtig nieuw album gemaakt. Niels Petter Molvar, Jagga Jazzes, Bildenark gaan we draaien en onder andere Toki Monsta. Voordat we daarmee verder gaan, beginnen we eigenlijk eerst met Bugge Wesseltoff. Dat is die bekende pianist die het Jazzland label heeft opgericht en uit de ECM komt en daar een elektronische swing aan heeft gegeven en zijn eigen levens gaan leiden. Hij is eigenlijk een beetje de godfather van de new jazz, hoewel ik de term misschien wat vervelend vind omdat hij een andere betekenis heeft gekregen door de jaren heen. Hij heeft een nieuw album gemaakt met Henrik Schwartz. Dat is een Duitse DJ en laten we eerst een track gaan draaien alvorens we daar verder over gaan praten.

0: Wat een te gekke track. First Track heet hij. Henrik Schwartz met Bugge Wetstof, duoplaat. First Track. En het is allemaal live. Live from Berlin heet het.
1: Hiervan?
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Het is heel leuk om eens te horen hoe er een interactie kan zijn met een DJ die ook interactief meewerkt. Dat kunnen er maar weinigen. Dat is heel bijzonder.
0: En ook dat interactief meewerken, dat is misschien uit te leggen doordat je hoort dat Bugge speelt piano, is de pianist. En dat Henrik Schwartz zijn pianogeluid weer manipuleert en dat weer teruggooit op een soort vervormde elektronische manier. Op de achtergrond hoor je vast de volgende track, maar ik wil er toch wat over vertellen. Want Bugge Wetstof is echt een hele bijzondere gast. Hij komt uit Noorwegen, zoon van een jazzgitarist, oprichter van Jazzland. En voordat hij dat deed, was hij muzikant bij ECM. Hij speelde onder andere bij Jan Garbrick, Niels-Petter Mulver en Telje Ripdal. Jon Christensen, voordat hij zijn eigen label oprichtte. En daar heeft hij eigenlijk een fusie gemaakt tussen jazz, house, techno, ambient en improvisatie. En daar is hij eigenlijk heel groot in geworden. Hij maakte een succesvol album in 2002. Moving heette dat. En sindsdien is hij een beetje de godfather van de new jazz. En eigenlijk de initiator van veel van dit soort space met elektronica.
2: Met Niels-Petter Mulver zijn ze een beetje tegelijkertijdig met die stijl begonnen, zeg maar.
0: Ja, ze komen allebei dus uit die ECM-hoek. Niels-Petter Mulver gaan we later draaien. Laten we nog één track luisteren van dit album. Dat heet Wesseltoft Schwartz Duo. See you tomorrow.

U hoorde Bill Doggett met Blues for Joe, Wild Bill Davis met Intermission Riff en Jimmy Smith met The Cat. We gaan verder met Henry Kane. Net als eerder genoemde Paul Bryant was Kane voornamelijk actief aan de Westkust. Zijn enige LP als leider, The Funky Organization of Henry Kane, verscheen in 1968 op Capitol. Hij werd daarop bijgestaan door onder andere saxofonist Plas Johnson en drummer Earl Palmer. U hoort van dat album The Way I Feel, een compositie van John Patton. En met laatstgenoemde organist vervolgen we deze uitzending. Van John Patton, geboren in 1935 in Kansas City, draaien we Fat Judy. Het nummer staat op de LP Oh Baby, uitgegeven op Blue Note in 1965. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Harold Vick, gitaar Grant Green en drums Ben Dixon. Daarna Billy Larkin en The Delegates. Larkin, geboren in Portland, Oregon, opereerde net als Kane en Bryant ook vooral aan de westkust. Cucho Vrito Man komt van het album Hold On, uitgegeven in 1968 op World Pacific. Op tenorsaxofoon Fats Theis, gitaar Jimmy Daniels en drums Jesse Kilpatrick. Ten slotte Don Patterson. Hij is net als John Patton een van een select groepje organisten dat duidelijk maakte dat organ jazz niet alleen maar entertainment is, maar ook kwalitatief sterke jazzmuziek oplevert. Patterson's nalatenschap bestaat uit een mengelmoes van bop, blues en ballads. U hoort hier Patterson's versie van het bekende lichtvoetige volksliedje La Bamba. Het verscheen in 1966 op de LP Soul Happening op Prestige. Op gitaar Vincent Carrau en op drums Billy James.

Henry Kane met The Way I Feel, John Patton met Fat Judy, Billy Larkin en The Delegates met Cucho Frito Man en Don Patterson met La Bamba. Nu twee Hammond B3 heldinnen. Ten eerste Gloria Coleman, de organiste en echtgenote van tenorsaxofonist George Coleman, vormde in 1963 een live groep met altsaxofonist Leo Wright, gitarist Grant Green en drummer Paula Roberts. Met dat drietal maakte ze in dat jaar ook haar enige album in de jaren 60, Soul Sisters. Van die plaat hoort u My Lady's Waltz. We eindigen deze aflevering met Shirley Scott. De albums van Scott verkochten bijna zonder uitzondering allemaal goed. Scott verscheen op labels als Prestige, Impulse en Atlantic. En niet te vergeten op Blue Note als sidekick voor haar toenmalige echtgenoot, tenorsaxofonist Stanley Tarantini. We draaien voor u Hip Soul van het gelijknamige album dat op Prestige verscheen in 1961. Op tenorsaxofoon Stanley Tarantini, bas Herbie Lewis en drums Roy Brooks.

Dat waren Gloria Coleman met My Lady's Waltz en Shirley Scott met Hypso. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de Killer Bee 3, een aflevering over orgeljazz. Dit was het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Samenwerking met tijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom Jazz Not Jazz. Presentatie wederom Ruben van Roon en ondergetekende Wieboud Burkens. Ruben, dit was de nieuwe Mark de Clive.
1: Dat klopt, die is net uitgekomen. Ik denk nog wel vorig jaar net, maar eind december is de nieuwe Mark Clive Lowell uitgekomen. Bekende producer uit Engeland. Hij is eigenlijk uit Nieuw-Zeeland, geloof ik, en woont in L.A.
0: Ja, en wij hebben daar iets speciaals mee, want we hebben de eer gehad met hem te mogen optreden.
1: Zeker, ja. Want hij heeft de vorige cd van Rob van der Wouw geproduceerd. En wij spelen samen met Rob van der Wouw. En één keer in North Sea Heats Rotterdam of zoiets.
0: Oh ja, vlak voor North Sea Jazz was dat.
1: Was hij de special guest bij ons. Dat was te gek, geloof ik, toch?
0: Ja, hij was heel te gek. Ja. Hij was alleen knetterstoond. Dat was jammer. Maar hij heeft een nieuwe plaat. Ik heb hem nog niet gehoord. Dit klinkt heel funk, electro. Is dat een nieuwe richting?
1: Er zit van alles in. Er zit ook die dubstep-achtige dingen in. Dat doet hij ook. En dit is dan een openingstrack. Ik denk dat het ook komt omdat Shilai meedoet. Dat hij natuurlijk dacht van nou, als ik met Shilai kan samenwerken.
0: Dan gaan we funken.
1: Dan gaan we funk. Ja. Maar de volgende track die ik wil draaien, die is al wat minder upfunk. Die is al meer low tempo. Met als gast Tawiya heet ze, geloof ik. En de track heet Under Orders.

0: Mark de Clive Lowe. Hoe heet je de track, Ruud?
1: Dat is Under Orders van Mark de Clive Lowe van zijn nieuwe album Renegades. Een echte aanrader. Hij staat ook wederom hoog in de charts. De Jazz Note Jazz Charts van de Jazzism van januari die net uit is. En daar staat hij op de tweede plek zelfs.
0: Kijk, we zijn er snel bij. We maken een sprongetje naar andere producer, componisten, artiesten. Eigenlijk een soort superdame die 10 jaar geleden wat vaker in het nieuws is dan dat ze nu is. Namelijk Björk. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt. Die heet Biophilia. En dat is misschien niet in de eerste plaats een artieste die we zouden draaien bij Jazz Not Jazz. Maar zij is zo experimenteel en zo vrij van mind dat ze eigenlijk wel een soort jazz spirit heeft. Ze heeft ontzettend veel interessante platen gemaakt. Waaronder platen die ze met producers heeft gemaakt die helemaal op basis van ruis zijn gemaakt of van body sounds. En ze is een totale free spirit. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt. Daar kan je kan hem kopen op cd. Je kan hem downloaden op je iPad. Ik zie dat jij nu je iPad tevoorschijn tovert en daar allerlei.
1: Dat is ongelooflijk. Dit is de mooiste app ooit gemaakt voor iPhone of iPad. Ze heeft haar plaat gepromoot eerst als app. En ik zou zeggen, iedereen die een iPhone heeft of een iPad, om dat zeker te gaan checken. Want dit is echt een nieuwe manier om tracks te verkopen en te promoten, zeg maar.
0: Ja, ze geeft er ook nog een exclusieve DVD-box bij met een documentaire van een uur. En een hele box waar geloof ik 10 items en apps en toestanden in zitten. Voor £500 kan je die dan ook kopen voor degene die helemaal exclusief wil gaan. Ze wil wat doen in deze moeilijke tijden voor cd-verkoop. Maar dit ziet er heel spectaculair uit. Dat kunnen jullie niet zien, maar dat zie ik wel. We gaan een track draaien van die plaat Biophilia. En deze track die heet Dark Matter.

0: Ja, dit was Finn Peters met het nummer Yellow van het EP.
1: Zinnige track dit.
0: Ja.
1: Is die hele EP zo?
0: Nou, het zijn maar twee tracks. Yellow en Purple heten ze. Oh. Dit was Yellow en de andere is Purple.
1: Weet je wat van deze artiest?
0: Ja, dat is een hele bijzondere meneer. Hij is een jazzmuzikant die ook een sextet heeft.
1: Een drummer of niet?
0: Het is een saxofonist, fluitist. Had ik al gemeld aan de luisteraars. En hij heeft jarenlang een sextet gehad waar ze gewoon zeg maar instrumentale muziek speelden. Maar nu heeft hij een soort... Dit is een heel project. Het is een brainwave. Deze muziek moet je echt tot je hersenen toelaten. Hij heeft dat helemaal onderzocht. Een heel interessant ding met visuals, met van alles erbij.
1: De moderne Advisser hoor ik.
0: Het is een beetje Advisser van nu. Maar wel te gek muziek.
1: Ja, zeker.
0: Live treedt hij ook op met visuals en hele toestanden. Hij is ook op het Noordzee geweest.
1: En hoe spel ik dat, Finn Peters?
0: Finn Peters is een bijzondere naam, denk ik. F-I-N-N en dan Peters.
1: Met één E.
0: Ja, met één E.
1: Ik zocht hem net op, maar kon hem niet vinden. Ik heb een bijzondere track meegenomen, namelijk van Funky Porcini. En de kenners onder ons, die kennen hem misschien, want hij is al eigenlijk heel lang bezig. Deze Italiaan, die heet James Bradel. Hij heet Porcini en voor de Italiaan kenners is dat natuurlijk een paddenstoel. En de volgende track die ik ga draaien zal dat misschien wel een beetje verduidelijken. Hij komt een beetje uit die downtempo / hip-hop drum and bass achter muziek, is al heel lang bezig, is een 95 getekend door Ninja Tunes en heeft eindelijk weer een nieuwe plaat gemaakt. En die plaat die heet One Day. Hij heeft er één track op gemaakt die mij het meest opviel. Het duurt wel 11 minuten. Mag de pret niet drukken om hem toch te draaien. Deze track die heet Möglichkeit.

0: Funky Porcini hoorde je. Wat een mooie track. Zijn plaat heet One Day. Is dit jaar uitgekomen. Dus vers van de pers. En de track die je hoorde, die heette Möglichkeiten.
1: Ja, ik wil graag doorgaan met een mix die ik heb gemaakt van een aantal tracks van een heel bijzonder label wat ik heb ontdekt onlangs. Het is een Berlijns label dat heet Project Mooncycle. En ik denk dat het heel slim is om daar eens naar de site toe te gaan van dit label. Want je kan heel veel muziek gratis gewoon downloaden.
0: Wat is de URL?
1: Ik denk www.projectmooncycle.de. Maar anders moet je even op Google checken.
0: Project Mooncycle, oké. Okay. Ja. En je hebt zelf de mixtape gemaakt?
1: Ik heb zelf even een aantal tracks. Het zijn nogal korte tracks allemaal. Het duurt allemaal 2 minuten of zo. Even achter elkaar een beetje gezet van de hippe nieuwe artiesten van dat label. Ik zou na de track even vertellen wie dit allemaal zijn. Maar het is misschien leuk om eerst even deze mix te laten horen. Van het label Project Mooncycle.

Thank you.

how I know it's you for sure.

0: Ja, dit was een mix van een aantal tracks van het Project Mooncycle label. Wat gewoon www.projectmooncycle.com is.
1: Geweldige mix dit.
0: We hebben geluisterd naar een artiest, een nieuwe artiest van het label. Die heet KRTS. Of misschien spreek je het uit als Kruts. Het is altijd moeilijk van het album Hold On. Dat hij op dat label uitbrengt. Pavel Dovgal, dat is een Russische meneer, elektronische programmeur.
1: Dat was de tweede die we hoorden?
0: De vierde. Nou, dat moeten de luisteraars zelf maar een beetje uitzoeken. Deze meneer komt uit Vladivostok, vind ik ook wel heel bijzonder. Dus het is heel internationaal ook. En Mike Gao, dat is weer iemand die uit die LA-hoek komt, zeg maar, waar Toki Monsta en Flying Lotus, die nieuwe scene, zeg maar.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat waren de tracks van deze mixtape.
1: We zijn inmiddels bijna bij het einde van het programma gekomen van Jazz Not Jazz. Wil je ons nog een keer beluisteren, dan hebben we tegenwoordig een eigen website. En dat is jazznotjazzradio.nl. Daar kan je in de carousel alle uitzendingen die er geweest zijn beluisteren. Of je kan naar het knopje uitzending gemist en dan kan je de uitzending beluisteren die je nog zou willen beluisteren. Je kan ons ook e-mailen en dat is dan info@jazznotjazzradio.nl. Voor vragen, verzoekjes of op andere obscuriteiten. Volgende week dinsdagavond zijn we er weer. We gaan een laatste track draaien. En dat is van een hele aparte meneer. Die heet David Newman. En zijn artiestennaam is Autistici. Hij heeft een plaat gemaakt. Dat dit jaar uitgekomen is. Dus vers van de pers. Amplified Presence. En de track die we gaan draaien. Die heet Slow Fluency.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ, de eerste aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith.

U hoorde Jimmy Smith met The Champ, een compositie van Dizzy Gillespie. Op gitaar Thornel Swartz, op drums Donald Bailey. Deze eerste aflevering van Over Jimmy Smith is geheel gewijd aan zijn opnames voor Blue Note. The Champ verscheen in 1956 op Smith's tweede LP, A New Sound, A New Star, Volume 2. Jimmy Smith is geboren in 1925 in Norristown, Pennsylvania, en overleden in 2005. Smith is zonder twijfel de populairste jazzorganist aller tijden. Hij speelde vanaf jonge leeftijd piano en werd begin jaren 50 gegrepen door pionier Wild Bill Davis. In 1955 rolden de eerste B3-orgels uit de fabriek van uitvinder Lawrence Hammond. Jimmy Smith was verkocht. Hij spendeerde dag en nacht aan experimenteren met de nieuwe mogelijkheden van het door toonwielen aangedreven orgel. Zijn opkomst was spectaculair. Smith was een virtuoos die als geen ander lange, stuwende bebop en blueslijnen wist te combineren met de gospelsound van het Hammond-orgel. In 1955 zag Alfred Lion, baas van het Blue Note label, Smith optreden in Philadelphia. Hij bood hem meteen een contract aan. Blue Note gaf tussen 1956 en 1963 20 albums uit van Smith. En ook zijn er na zijn afscheid van het label nog een dozijn sessies op plaat verschenen. In het volgende blok draaien wij voor u eerst Well, You Needn't. Smith's versie van de Thelonious Monk-compositie staat op het album The Incredible Jimmy Smith at the Organ uit 1956. Op gitaar wederom Smith's oorspronkelijke ritmesectie, bestaande uit gitarist Thornel Swartz en drummer Donald Bailey. Daarna Zing, Wend the Strings of My Heart. Een verrassende keuze van Smith, die het Broadway-lied, vooral bekend van Judy Garland, behendig in een uptempo bobjasje steekt. Op gitaar Eddie McFadden, op drums Art Blakey. Ten slotte nogmaals een interpretatie van Thelonious Monk. Round About Midnight verscheen op de LP Jimmy Smith Trio Plus LD. Het album met alt-saxofonist Lou Donaldson verscheen in 1957 exclusief in Japan. Donaldson doet overigens op deze ballad niet mee. Maar niet getreurd, u gaat later in de uitzending nog van meneer Donaldson horen. Op gitaar Eddie McFadden, drums Donald Bailey.

U hoorde Jimmy Smith met Well, You Needn't. Zing went the strings of my heart and round about midnight. We gaan verder met The Sermon. De compositie van Jimmy Smith staat op het gelijknamige album uit 1958. The Sermon is een vrij eenvoudige bluesmelodie met een leuke twist en duurt een slordige 20 minuten. Het is in grote mate te danken aan de onverstoorbare shuffle van drummer Art Blakey dat het energieniveau constant hoog blijft. En Smith inspireert de solisten danig met rake akkoorden en pittige signalen. Smith bijt de spits af. Hij speelt met beleid en logica en varieert met een constante stroom ideeën op de melodie. Dit doet enigszins denken aan Count Basie. Aan de andere kant heeft zijn soepele spel veel weg van blazers. Na de solo van gitarist Kenny Burrell volgen achtereenvolgens tenorsaxofonist Tina Brooks, trompetist Lee Morgan en altsaxofonist Lou Donaldson. Morgan en Donaldson wisten wel raad met de blues. De verrassing is echter Tina Brooks. De dan onbekende saxofonist geeft zijn visitekaartje af met een origineel verhaaltje dat de liefhebbers van gearriveerd hardbop-muzikanten als Hank Mobley en Junior Cook ongetwijfeld bekoorden. Ten slotte eindigen de heren de sermon met een shout chorus.

U hoorde Jimmy Smith met The Sermon. In het laatste blokje hoort u Messin' Around, wederom een bluesmelodie van Jimmy Smith. Het verscheen op het album Home Cookin' in 1959. Op gitaar hoort u Kenny Burrell, op tenorsaxofoon Percy Friend en op drums Donald Bailey. Oorspronkelijke soul jazz was een Afro-Amerikaans fenomeen. Platenlabels en artiesten verwezen gretig naar herkenbare zwarte cultuur, bijvoorbeeld eetgewoonten en het kerkelijk leven. Vandaar Home Cookin' en het eerder genoemde The Sermon. Dat is natuurlijk niet ongebruikelijk in jazz. Denk aan Fat Meat and Greens van Jelly Roll Morton en The Preacher van Horace Silver. Van Jimmy Smith zouden vervolgens ook nog Back at the Chicken Shack, Can Heat en Prayer Meeting verschijnen. Enkele van die titels hoort u in de tweede uitzending over Jimmy Smith. Maar nu eerst Messin' Around en daarmee besluiten we deze eerste aflevering van The Champ. Een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. Dit was het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden.

0: die vindt u op onze website www.concertzender.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism presenteren Ruben van Roon en Wieboud Burkens een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, Jazz Not Jazz. Ruben, jij hebt net mij bekend dat je een beetje verliefd bent op
1: Gretchen Parlato.
0: Vertel.
1: Dat is een nieuwe artiest uit Amerika, een zangeres. Ze heeft haar tweede cd opgenomen in 2011, was dat nog. En toen ik hem voor het eerst hoorde, had ik een beetje mijn twijfels. En toen was ik alleen nog maar verliefd. Maar nu ben ik ook helemaal overtuigd dat het, als je hem wat vaker luistert, is het echt een hele te gekke cd.
0: Zijn standards en het zijn...
1: Nee, het zijn allemaal... Nou, er staan een paar standards op, maar dat kan je geen standards noemen, vind ik. Zij doet Juju van Wayne Shorter. Een hele mooi arrangement van een van jouw favoriete nummers, Blue and Green. Dus, en verder is deze cd geproduceerd door Robert Glasper.
0: Speelt hij mee ook?
1: Hij speelt niet mee. De pianist van deze cd is Taylor Axtey. Het is een vrij bekende upcoming New Yorkse pianist. Derek Hodge is de bassist en Kendrick Scott is de drummer.
0: Ze waren onlangs nog in Beurt, hè?
1: In Beurt, op 21 november. Daar was ik helaas niet bij, maar ik heb gehoord dat het een waanzinnig concert was geweest. Ik wil nog een track laten horen van deze cd.
0: Ben benieuwd.
1: De cd heet trouwens The Lost and Found en deze track is Winter Wind.

0: Ja, Gretchen Parlato van de CD The Lost and Found was dit de track Winter Wind.
1: Wie was de drummer?
0: Dat moet ik even opzoeken. Kendrick Scott. Het is volgens mij best wel een bekende drummer. Maar nog niet bij mij.
1: Over bekende drummers gesproken en de producer van Gretchen Parlato, Robert Glasper, dacht toch dat het een leuk bruggetje was om daar een track van te draaien. 2009 heeft hij zijn laatste plaat uitgebracht. Hij is ontzettend veel aan het toeren, onder andere in Nederland, waar hij steeds grotere populariteit krijgt. Hij is gebroken met die drummer waar elke drummer nou bijna, vooral de jonge drummers, die willen allemaal Chris Daddy Dave nadoen. Maar hij is ermee gebroken, dus je kan hem niet meer met de Robert Glasper zien. Maar op deze plaat die we gaan draaien hoor je hem nog wel. Van het album Double Booked, waarop twee stijlen staan. De trio wat meer jazz georiënteerd is en de experience wat meer hip-hop georiënteerd is. Draaien wij van de trio No Worries.

0: Robert Glasper Trio. No Worries hoorde je van het album Double Booked uit 2009. Even het bruggetje naar Gretchen Parlato. Want ik geloof dat Ruben zelfs nog een track wil draaien van dat album. Maar even nog over Chris Daddy Dave. Ik hoor, wij zijn natuurlijk muzikanten, dus wij horen natuurlijk veel van muzikantverhalen. Maar elke drummer die ik ken, die heeft het wel over Chris Daddy Dave. Of ze haat hem, of ze vinden hem helemaal te gek. Maar vooral dat laatste hoor ik heel veel. Wat is dat met die gast?
1: Ja, hij heeft wel een soort van nieuwe stijl uitgevonden. Maar dat hoor je niet op deze track, zeg maar. Hier speelt hij totaal... alles wat je niet moet spelen, doet hij wel, ongeveer. Zeer dwingend vind ik hem hier.
0: Ja.
1: Dus ik zou het zelf wat rustiger aan doen, maar goed.
0: En wat heeft hij wel uitgevonden dan?
1: Nou, dat is zeg maar de Flying Lotus beatprogrammering die we hier ook heel vaak laten horen, zeg maar, van de nieuwe elektronische beat creators. Die hebben een soort van nieuwe timing bedacht, zeg maar. Ik weet niet of ik heel technisch moet worden, maar vroeger was het zeg maar dat je of een hele rechte beat had of een hele shuffelende beat. En tegenwoordig gooien ze dat allemaal dwars door elkaar heen. En dat is heel moeilijk als drummer, als menselijke drummer, om dat te spelen. Want dan moet je jezelf eigenlijk opsplitsen in twee werelden.
0: Ja.
1: En dat kan hij heel goed.
0: Maar is het niet zo dat zijn populariteit ook komt doordat hij van die verschrikkelijke heftige chops heeft, in huis heeft?
1: Nou, wat ik wel heel leuk vind, en dat merk je bij Brian Blade ook, en bij heel veel drummers, en ook drummers in Nederland zoals Martijn Vink, is dat... vroeger was je of een jazzdrummer of je speelde funk of pop, zeg maar. Maar dat veel breder is geworden. Dus het is een hele te gekke jazzdrummer. Dus ja. Maar het is ook een hele te gekke hip-hop, new style drummer.
0: Ja, zoals Martijn Vink.
1: Ja, die kan je ook overal neerzetten.
0: Anouk.
1: En Metal Orchestra of Jazz Ruller of Blocktones. Maakt allemaal niet uit.
0: Ja.
1: Tineke Bosma natuurlijk. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat speelt hij allemaal.

0: te gek concert echt. Billy Martin, die drummer, dat spreekt mij dan persoonlijk veel meer aan. En wat ook heel leuk is, is dat ik ook nog onlangs van mijn goede vriend Manuel Hugas een concert kreeg uit Lugano uit 2007. Dus het komt allemaal uit dezezelfde tour, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: En dat zijn allemaal te gekke concerten. Maar nu hebben ze één album uitgebracht. Het album heet In Case the World Changes Its Mind. Dat is een hele mooie titel. Die staat ook stipt op 1 in de Jazz Not Jazz charts van de Jazzism Blad. En ik wil graag het nummer draaien, Dead Scene.

0: Dit was Scofield.
1: Scofield.
0: Medeski, Martin en Wood. Het is moeilijk om deze cd te vinden bij de iTunes en bij de Spotify's, want je moet echt de goede volgorde intypen. Dat is Medeski, Scofield, Martin en Wood. En dan vind je hem. Dan is de...
1: Waanzinnige plaat.
0: Ja, dit was nog maar één nummer. Dit is het enige nummer wat op Spotify beschikbaar is, zeg maar. Dus, en de rest is ook allemaal helemaal...

0: gek.
1: Maak een brug naar een andere Amerikaanse gitarist waar ik zelf ook enorme bewondering voor heb. En dat is Bill Frisell. Die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Althans, vorig jaar uitgekomen. Maar goed, hoeveel mensen hebben gehoord? De plaat Sign of Life. Bill Frisell is misschien wel de meest eigenzinnige jazzmuzikanten die we kennen. En het leuke is dat hij met iedereen heeft gespeeld, maar een totaal andere speelstijl heeft dan je van gitaristen kent. Zijn breakthrough kwam, dat is een leuk verhaal, toen Pat Metheny een opname moest maken voor het beroemde ECM-label met Paul Motion. Was Pat Metheny niet bereikbaar en raadde hij Frisell aan Paul Motion om de opname Psalm te doen. Een verschrikkelijk mooie plaat uit 82. En een andere hele mooie plaat is John Garbrick, Path Prince, waar Frisell ook op meedoet. Hij heeft nu een nieuwe plaat gemaakt. Bill Frisell en de 858 Quartet. Sign of Life heet het album en deze track heet Recollection.

0: Je hoorde na John Scofield, hoorde je December Lars Danielsen van zijn nieuwe album Lars Danielsen Edition. Dat is eigenlijk niet een nieuw album, maar dat is een compilatie-cd. Ik vind dat prachtig. Het is een Zweedse bassist die uit die ECM-achtige hoek komt. Hij heeft gespeeld met Pat Metheny, Dave Liebman, Niels Petter Mulvar, John Abercrombie. Hij is niet echt doorgestoten naar het grote publiek, maar is wel een van de grote jongens. Een hele lyrische bassist. Vind je dat mooi, Ruben?
1: Heel mooi. Ja, ik heb hem live gezien met Dave Liebman. Denk wel 5-6 jaar geleden met John Christensen.
0: Oké.
1: En ja, was een hele bijzondere bassist. Er zijn ook opnames van Scofield met Lars Danielsen en John Christensen op YouTube. Dan spelen ze gewoon straight ahead jazz. Dat is ook heel bijzonder om niet die space muziek te horen, maar een keer gewoon 1, 2, 3, 4 swing, zeg maar.
0: Swing ahead. En hij maakt ook met DJ's maakt hij muziek. Dus hij zit ook in de elektronische hoek. Hoewel ik het gevoel heb dat hij dat niet zelf maakt, maar dat hij wordt uitgenodigd. Maar desalniettemin. Op de achtergrond hoor je Ricardo Villalobos. Jij had een paar weken geleden een te gekke cd meegenomen. De remixen van ECM, weet je nog?
1: Ja, zeker.
0: Max Loderbauer zit daarbij. We gaan een track draaien van Ricardo Villalobos. En deze heet Reblop.

0: Ja, je hoorde eerst Villa-Lobos, Ricardo Villa-Lobos met Reblob van het album Re-ECM. En daarna hoorden jullie een track van Memotone. Dat is een Engelse instrumentalist, multi-instrumentalist. Hij speelt echt elk instrument wat je maar kan bedenken. Is dat om gaan zetten in elektronische muziek. Hij heet William Yates en de track heette Small Good Things van Memotone.
1: Helemaal te gek, Memotone. Gaan we checken. Ik heb een leuke track gevonden van een project dat heet de Nels Klein Singers. Dat is eigenlijk een trio rondom Nels Klein. Gitaar, stem, effecten met Scott Amendola en Devin Hoff. Ze hebben inmiddels al het vierde album gemaakt. En het is een heel leuk project. Ze zijn 3 dagen de studio ingegaan en daar is een heel bijzonder album uitgekomen. Daar gaan we 1 track van draaien. Dat album heet Initiate en de track die we gaan draaien heet Into It.

0: De Nels Klein Project van het album Initiate. Wat een space muziek. 3 dagen zijn deze Amerikanen in de studio gegaan, hebben dat helemaal gedocumenteerd. En er is onder andere deze track uitgekomen.
1: Ja, Toki Monstra, daar hebben we het al vaak over gehad. Een hele charmante dame uit L.A. die elektronische muziek maakt à la Flying Lotus. Heeft een nieuwe EP uit. De EP heet Cosmic Intoxication. En ik wil daar de volgende track van draaien. Doing It My Way.

0: Toki Monsta was dit. Doing It My Way van Cosmic Intoxication. De haar nieuwste EP.
1: Super. Het uur zit er alweer bijna op. Jazz Not Jazz Radio. Het wordt samengesteld met, in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. En dat is een blad waarin onder andere het Jazz Not Jazz staat. Dat is een lijst van een stuk of 20 medewerkers. Dat zijn programmeurs of recensisten zoals Guus Hoogaerts. Frank Bolder van North Sea Jazz, Phil Hornman van Wicked Jazz. Daar een hele lijst van belangrijke mensen die al op zoek gaan altijd naar leuke platen die op de rand liggen van jazz met soul, singer-songwriter, funk, electro en andere stijlen. Ga hem checken, de Jazz Not Jazz. Jazz Not Jazz Radio kan je tegenwoordig ook beluisteren op onze nieuwe website. Dat is www.jazznotjazzradio.nl. Daar kan je oude uitzendingen beluisteren, uitzending gemist, de jazzagenda en nog veel meer. Wil je reageren per e-mail, dan kan je dat doen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag zijn we er weer van 11 tot 12. Op de concertzender.nl kan je ook nog meer bekijken wat er allemaal te doen is. Presentatie Ruben van Roon en Wieboud Beurkens. Ruben, wat is de laatste track die je voor ons in petto hebt?
0: De laatste track is van Glenn Astro op het label Circle Tree Records. Love is Dead.

Welkom op de Concertzender bij het programma Groove and Grease, het programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ, de tweede aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith.

U hoorde de virtuoos op het Hammond-orgel Jimmy Smith met het nummer Sister Rebecca. Net als in de eerste aflevering van Groove and Grease over Jimmy Smith laten wij studio-opnames horen op het Blue Note label. Smith, geboren in 1925 in Norristown, Pennsylvania en overleden in 2005, was de bestseller van dit illustere Blue Note label. Sister Rebecca is opgenomen in 1960, maar verscheen pas op het album Open House in 1968. Naast Smith's vaste kern, bestaande uit gitarist Quinton Warren en drummer Donald Bailey, speelde een hoogwaardig drietal mee, namelijk Blue Mitchell op trompet, Ike Quebec op tenorsaxofoon en Jackie McLean op altsaxofoon. Nu gaan we luisteren naar Midnight Special. En dat is Smith's grote jukebox-hit uit zijn periode bij Blue Note. Midnight Special, een mid-tempo blues, ging meer dan 100.000 keer over de toonbank. En dat was voor een zwarte soul jazz artiest ongekend. U hoort Stanley Turrentine op tenorsaxofoon, Kenny Burrell op gitaar en Donald Bailey op drums. En na Midnight Special laten we u Back at the Chicken Shack horen. En dat is opgenomen tijdens dezelfde sessie in 1960 en uitgegeven in 1963. Back at the Chicken Shack was een succesvolle opvolger van Midnight Special. Menig hedendaags organ combo heeft deze Jimmy Smith klassieker op haar repertoire staan. Wederom hoort u naast Smith zelf Stanley Turrentine, Kenny Burrell en Donald Bailey.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en Greece, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ, de derde aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. En deze aflevering is geheel gewijd aan live-opnames van Smith. De optredens van Smith deden in 1955 veel stof opwaaien. De organist werd meteen gecontracteerd door Blue Note. Het label gaf in 1956 invloedrijke live albums uit van Art Blakey en de Jazz Messengers en Kenny Dorham. De live platen op Blue Note van Jimmy Smith passen naadloos in dat rijtje. Smith's experimenten met de sound van het orgel, zijn stijl van single note lijnen en ondersteuning van de baslijnen op het keyboard met de voetpedalen kwam live bijzonder goed uit de verf. Dat is mede te danken aan opnametechnicus Rudy Van Gelder. Hij slaagt erin de Hammond-machine met haar verschillende frequenties en bombastische aard helder en energiek te transporteren van club naar tape. U hoort eerst Smith's versie van Sweet Georgia Brown. Het verscheen in 1956 op Live at Club Baby Grand. Op gitaar Thornell Swartz, op drums Donald Bailey. Voor zijn rol in de ontwikkeling van moderne orgeljazz verdient ook Thornell Swartz aandacht. Zijn stuwende begeleiding is essentieel voor het artistieke succes van uitvoeringen als Sweet Georgia Brown. En bovendien speelde Swartz na zijn periode bij Smith bij een aantal andere Hammond-grootheden, zoals Johnny Hammond Smith, Jimmy McGriff en Larry Young. Als laatste in dit blok hoort u Slightly Monkish. De compositie van Jimmy Smith verscheen op Grooving at Small's Paradise in 1957. En de titel refereert vanzelfsprekend naar Thelonious Monk. De compositie doet qua ritme en timing inderdaad denken aan het werk van Monk. Op gitaar Eddie McFadden en op drums Donald Bailey.

Damn, Jimmy.

We hoorden Jimmy Smith met Sweet Georgia Brown en Slightly Monkish. We gaan verder met I Got a Woman uit 1964. De rhythm and blues hit van Ray Charles was al eerder met succes uitgevoerd door de tovenaarsleerling van Smith, Jimmy McGriff. Het intro van Smith laat er geen misverstand over verstaan. Dit is blues puur zang. Op gitaar Quinton Warren en op drums Billy Hart. Daarna hoort u Mac the Knife live in Hamburg 1965. En Smith had al een populaire studioversie opgenomen. Zowel in de studio als live grijpt Smith terug naar een ouder orkestraal geluid dat doet denken aan zijn voorvader Wild Bill Davis. Op gitaar en drums wederom Quinton Warren en Billy Hart. En tenslotte hoort u in dit blokje The Boss, de samenwerking van Smith met gitarist George Benson. Het verscheen op de gelijknamige LP op Verve in 1968, live opgenomen in Atlanta, Georgia. De loopbaan van Benson begon in 1963 bij organist Jack McDuff. En in 1965 was hij deel van de groep van organist Lonnie Smith. Het lot moest de nieuwe gitaarster toch eigenlijk eens linken aan de vader van moderne orgeljazz, Jimmy Smith. En zo geschiedde. Op drums tevens Donald Bailey.

0: Tropical Hands heette de track van Dorian Concept, de Oostenrijkse knutselaar. Wat vind je ervan, Jeff?
1: Ik vind het wel hip.
0: Het is heel hip, hè? Het is heel erg synthie-oriented.
1: Ja, het is wel synthetisch, maar het is op zich wel best wel smaakvol gedaan allemaal.
0: Ja, en ook heel origineel. Het is, in Oostenrijk heeft hij een vriend ook en die heet The Clonius. En daar komt een soort gelijke sound ook uit. Link natuurlijk met Thelonious, maar dan dus de nieuwe jazz, zou je kunnen zeggen. We gaan een brug slaan naar een Nederlandse band die zich voor het eerst op cd presenteerde via een MCN-productie. Dat heette Take Six. En de dame die daar op schitterde was Lavalou. Ze heeft in het begin van dit jaar een plaat uitgebracht. Die heette Hope of Liquid Courage. We gaan twee tracks draaien van Lavalou, Building Castles en de tweede track heet Rock Maniac.

0: Rock Maniac van de Nederlandse band Lavaloo. Jeff, je hebt een hele interessante nieuwe plaat meegenomen. Vertel.
1: Ja, ik was heel erg onder de indruk van een filmpje wat ik had gezien van James Blake tijdens een BBC radio optreden. En daarin was hij met een trio, een drummer op een elektronisch kitje en een gitarist. En ik vond het echt heel gaaf. Dus ik wilde graag een nummer van hem meenemen.
0: En wie is hem?
1: James Blake, 21-jarige ex-DJ eigenlijk, want hij komt uit de dubstep.
0: Engeland komt hij vandaan, hè?
1: Ja. En hij heeft in februari afgelopen jaar zijn eerste album uitgebracht. Titelloos.
0: Als opvolger van die single, heet hij die Limiture Love.
1: Ja, dat was natuurlijk zijn hit. Ja. Hij heeft nog een hit gehad, maar ik heb nu een ander nummer meegenomen.
0: Ja, stond 2 maanden geleden op Eurosonic te rocken in Groningen. En wij hebben de track voor jou staan, I'm

0: track heet Balloons, Little Things, al uit 2003. Past een beetje bij Lavaloo, denk ik, als genre. Een soort singer-songwriter, maar dan net iets meer flirten met jazz en net in de andere kant op.
1: Ja, en veel elektronica ook.
0: Veel elektronica gebruikt ook de volgende artiest die we eigenlijk stiekem al heel veel draaien als backgrounds. Misschien wel omdat ik weg van hem ben. En dat is een New Yorkse gast en die is heel erg underground. Maar misschien door dit programma kunnen wij een heel klein beetje meehelpen om hem wat meer aan de bovenkant te laten bubbelen. Track heet Arthur's Birds en de artiest heet Teeps.

0: Het uur Jazz Not Jazz Radio zit er weer op. Je kan ons beluisteren op de concertzender.nl, 11 uur 's avonds op de dinsdag. Maar ook bij Uitzending Gemist kan je ook oudere uitzendingen beluisteren. Bedankt Jeff Arias als zijnde mijn tafelheer. Ik had begrepen dat je nog een nieuwsitem had over Pat Metheny. Vertel.
1: Ik had een artikel gelezen op internet, www.jazzoasis.com, waarin Pat Metheny zijn beklag doet over Kenny G, de befaamde saxofonist. Kenny G had een sample gebruikt van Louis Armstrong, What a Wonderful World, en had daar echt zoiets ergs van gemaakt dat Pat had gezegd van nee, er zijn echt limits, tot hier niet verder. Vanaf nu boycott hij Kenny G en hij roept iedereen op om hem zoveel mogelijk te dissen. Dus
0: wat jammer.
1: Bij deze.
0: We wilden net afsluiten met Kenny G. Gaan we niet doen. Laatste track wordt Antibalas. Heb je meegenomen? Track heet Hello. Enjoy, tot volgende week.
1: Hoi.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ, de vierde aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. Deze aflevering is gewijd aan opnames van Jimmy Smith op het Verve-label. In 1962 kwam aan het contract van Smith met het Blue Note-label een eind. Hij tekende bij Verve, waar Smith een aanzienlijk hogere gage kreeg. Onder supervisie van producer Creed Taylor rees de ster van Smith, die nu niet alleen gekleurd, maar ook blank publiek aanboorde. Taylor zorgde ervoor dat elk album een aansprekelijk populair lied bevatte. De bredere oriëntatie van Taylor had tot gevolg dat de scherpe randjes iets wat van Smiths stijl geschaafd werden. De blues roots van Smith zijn allemaal aanwezig, maar meedogenloze pop werd schaars. Bijna zonder uitzondering verkochten die bijbehorende singles goed. Populaire plaatjes van Smith waren bijvoorbeeld Hobo Flats, Who's Afraid of Virginia Woolf en Got My Mojo Working. Deze avond hoort u voornamelijk andere interessante tunes van die albums. Oliver Nelson arrangeerde een groot deel van Smith's platen op Verve en gebruikte voor de grote ensembles de crème de la crème van de toenmalige jazz scene in New York. De vaste kern van Smith's platen op Verve tijdens de jaren 62 tot en met 66 bestonden uit saxofonisten Phil Woods en Jerome Richardson, gitarist Kenny Burrell, trompetisten Clark Terry en Joe Newman, bassisten George Duvivier en Richard Davis en drummer Grady Tate. We beginnen met A Walk on the Wild Side. Het staat op het album Bashing uit 1962 en dat was Smith's eerste album voor Verve. De plaat is duidelijk een overgang van Blue Note naar Verve. Kant A bestaat uit big band opnames, kant B uit het welbekende trio format. Op Walk on the Wild Side hoort u onder andere drummer Ed Shaughnessy. Daarna The Preacher. Jimmy Smith begon in 1956 zijn loopbaan bij Blue Note, onder andere met de gospelgetinte hardbop klassieker. En het was een hit van pianist Horace Silver. En voor het Verve label was The Preacher in een nieuwe jas gestoken. U hoort onder andere Al Cohn en Zoot Sims op tenorsaxofoon. The Preacher verscheen in 1963 op het album Hobo Flats.

Jimmy Smith met Walk on the Wild Side en The Preacher. We gaan verder met Slaughter on 10th Avenue van het album Who's Afraid of Virginia Woolf uit 1964. Oliver Nelson gebruikte klassieke elementen voor het intro. Daarna The Cat van het gelijknamige album uit 1964. Het is een van de meest geslaagde knallers uit de Verve-discografie van Smith. Als laatste in dit blok Smith's vertolking van Gloomy Sunday. De ballad is vooral bekend van Billie Holiday. Het verscheen op het album Monster uit 1965. Het album is deels gevuld met filmthema's. Critici beoordeelden het album als overgeproduceerd. Intussen reikt het album wel tot nummer 5 op de Rhythm & Blues albumcharts van Billboard.

0: Ja, Stefano Battaglia Trio, op ICM uitgebracht. Het album heet The River of Anidair. En deze compositie heette Anagor zelfs. We gaan nu door, denk ik, met wat nieuwe elektronische muziek. Ik heb het al eens gehad over de Project Mooncycle label uit Berlijn. Dat is zeg maar het wat leeft er in Berlijn. En dat is nogal een hippe stad, zeg maar. Zeker
1: wat is los in Berlijn?
0: Op elektronisch gebied. En ze hebben weer een nieuwe artiest getekend. Die heet Long Arm.

0: Dit was Long Arm van het album Organic. De track heette Organic en we hebben daarna nog een track gedraaid die heet The Ashes. Een fantastische nieuwe artiest uit Rusland komt deze wederom. Er zijn veel artiesten daar getekend uit Rusland. Het is ook leuk dat je daar hoort dat daar de hele elektronische scene ook behoorlijk hip bezig is, ja, zeg maar. Ik wil nu doorgaan met, of wij willen nu doorgaan met een track van Finn Peters. Die hebben we al eens een keer gedraaid.
1: Vorige week.
0: Ja. Engelse saxofonist, fluitist, maar die is ook bezig met plak- en knipwerk. Laten we het zomaar stellen. er is weer een nieuwe EP van uit. En de track die wij gaan draaien is Ankh Loon.

0: Ja, dit was Finn Peters van zijn nieuwe EP. De track heette Ankh-Loon. Het is vooral op deze EP staan remixes van de EP die wij vorige keer draaiden. Yellow and Purple.
1: Mooi, heel mooi. Ja.
0: Het gekke man die je goed in de gaten moet houden. Die maakt veel goede muziek.
1: Finn Peters. We maken een sprongetje naar Nederland. Daar is een jonge producer aan het werk. Die heet James Zoo. Hij heeft onlangs op Noorderslag heel veel succes geoogst met zijn laptop act. Hij is een producer die vooral in het knip-en-plakwerk heel goed is. Gespecialiseerd, zou je kunnen zeggen, is hij in Hermeta Pascal. Want daar gaat hij een album over maken dat bij Kindred Spirits uitkomt. En de voorloper daarvan is op 10 inch verschenen onlangs een album van James Zoo. En dat is een ode aan Hermeta Pascal.

0: Dit was de nieuwe James Zoo. Er komt binnenkort een 10-inch album aan. Gaat verschijnen op Kindred Spirits. En dat wordt opgevolgd nog een keer door een heel album met alleen maar dit soort knip- en plakwerk. En het is een hele interessante gast om in de gaten te houden.
1: Ja, heel erg in de sfeer van Hermeto toch gedacht ook. Die was een soort al Braziliaans aan het knippen en plakken.
0: Ja.
1: Wat mij heel interessant leek, was een artiest die ik zag staan in de Jazz Not Jazz lijst van de Jazz in zijn blad van dit afgelopen januari, februari is dat, geloof ik. Die artiest heette Tycho. Het is een Engelsman. Hij werd in het blad vergeleken met James Blake. Dus het leek mij wel leuk om dit uit te checken. Het is iets meer, vind ik, iets meer poppy en retro jaren 80 dan James Blake. Maar ik heb toch een hele te gekke track ervan gevonden, van het album Dive. En het is de titeltrack en het heet Dive.

0: Je hoorde een primeur op de Jazz Not Jazz radio uitzending van het collectief Ongerept. Dat zijn een groep jazzmuzikanten en een groep dichters die bij elkaar komen en op improbasis een nieuwe plaat hebben gemaakt. Dat binnenkort zal verschijnen onder de titel Ongerept.
1: Ja, we willen als laatste track al draaien Boom Dip. Dat is een Amerikaanse producer, muzikant, Brian Charles Holland. Het is weer een hele upcoming artiest op het Warp label. Hij in die nieuwe LA, Los Angeles sfeer. Dat wordt de laatste track voor vandaag.
0: Volgende week zijn we er weer. Jazz Not Jazz. Om 11 uur 's avonds kun je weer luisteren. Of je kan gaan naar www.jazznotjazzradio.nl. Mocht je speciale wensen hebben of vragen stellen, dan kan dat per mail. En dan mail je naar jazznotjazz@consentzender.nl.
1: Dus wat ik zei, Boom Dip met de track All Hands.

Dit is de Concertzender met Groove and Grease. Een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ, de vijfde en laatste aflevering over organist Jimmy Smith.

Dat was Jimmy Smith met Hackensack, de versie van Smith van de compositie van Thelonious Monk. Die is opgenomen in 1956, maar verscheen pas in 1965 op het Blue Note album Softly as in a Morning Sunrise. U hoorde Kenny Burrell op gitaar en Donald Bailey op drums. Met Hackensack refereerde Monk aan de opnamestudio van de legendarische opnametechnicus Rudy Van Gelder in New Jersey. De befaamde studio was in de woonkamer van zijn ouders. In 1959 verhuisde Van Gelder naar een grotere studio in Englewood Cliffs, ook in New Jersey. Ook daar was Smith tot in de jaren 70 kind aan huis. In het komende blok meer Jimmy Smith met Kenny Burrell. Eerst Greensleeves van het album Organ Grinder Swing op Verve. In Greensleeves hoort u ook Grady Tate op drums. Ten slotte Caravan. De populaire Smith vervulde zelden gastrollen bij andere artiesten. Voor Burrell maakte hij graag een uitzondering. Smith speelde mee op twee platen van Burrell uit 1975. Ellington Is Forever, volumes 1 en 2. U hoort in Caravan, hoort u hem onder andere met Thad Jones op cornet en Joe Henderson op tenorsax. En gek genoeg een naamgenoot, Jimmy Smith op drums.

Je hoorde Jimmy Smith en Kenny Burrell met Greensleeves and Caravan. Smith was een graag geziene gast in jazzminnend Frankrijk. Op het album The Cat, in 1963 opgenomen, had Smith de Lons Blues gepresenteerd, een handreiking naar zijn vriend, de beroemde acteur Alain Delon. In 1965 was Smith zelf betrokken bij de Franse cinema en verzorgde de soundtrack van de film La Métamorphose des Cloportes. Van de bijbehorende EP hoort u de fragmenten Generiek en Love Theme. Op gitaar Quinton Warren, op drums Billy Hart.

U hoorde Jimmy Smith met La Métamorphose des Cloportes. Eind jaren 60 consolideerde Jimmy Smith een sterstatus. Hij had niet meer zo'n behoefte aan vernieuwing. Die rol was intussen overgenomen door Larry Young, de John Coltrane van het Hammondorgel. Maar Smith ging toch wel enigszins met zijn tijd mee en lardeerde zijn albums met soul en funk. De eerste daarvan was Respect, met daarop de soul-klassieker van Otis Redding. Wij draaien Mercy, Mercy, Mercy van Joe Zawinul, bekend van het Cannonball Adderley Quintet. U hoort ook Eric Gale op gitaar, Bob Bushnell op bas en Bernard Purdy op drums. Daarna Burning Spear van het album Living It Up uit 1968. Het grote ensemble staat onder leiding van arrangeur Oliver Nelson. Daarna horen we Groove Drops van het gelijknamige album op Verve uit 1970. Het album is gearrangeerd door Johnny Pate. En tenslotte de langzame blues Absolutely Funky van het album Bluesmith uit 1972. Het is de één na laatste plaat van Smith in de jaren 70 op het label Verve. En op dat label heeft hij ongelooflijk veel successen gevierd. Het is ook een van zijn betere albums, een relaxte, funky sessie met onder andere Bob-pionier Teddy Edwards op tenorsax.

Je hoorde Jimmy Smith met Mercy, Mercy, Mercy, Burning Spear, Groove Drops en Absolutely Funky. Vanaf midden jaren 70 taande de interesse voor orgeljazz en het Hammondorgel. De synthesizer had intussen in de muziekindustrie de voorkeur gekregen. Maar begin jaren 90 beleefde het Hammondorgel een comeback. Smith werkte succesvol samen met zijn talentvolle protégé Joey DeFrancesco en jonge sterren als Roy Hargrove, Nicholas Payton en Christian McBride. Zijn laatste album was Dotcom Blues uit 2001. Van dat album draaien we voor u het titelnummer Dotcom Blues. Jimmy Smith overleed in 2005.

0: Jimmy Smith met Absolutely Funky. U luisterde naar de vijfde en laatste aflevering van The Champ, een serie over organist Jimmy Smith. Dit was het programma over soul jazz, getiteld Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden.
1: Voor de concertzender samengesteld door Ken Vos.
2: Dit is de concertzender. Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren Wiba Burkens en Ruben van Roon een mix van platen uit de alternatieve muziek, jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, jazz not jazz. Dit was de eerste plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter. Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Deer. Maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha-tent. En het was echt een van die betoverende momenten dat je iedereen dacht van wie komt daar nou op. Maar na drie nummers had hij die 9000 man zo compleet te pakken met hele kleine liedjes. Dat was een hele bijzondere. En sindsdien ben ik hem gaan volgen. Al zijn platen zijn fantastisch. En dit is zijn laatste, Hell Music. Lonnie Deer.
1: Lonnie Deer, mooie opener. We hebben nog meer muziek in de uitzending van vandaag. Onder andere uit Noorwegen, waar we een aantal artiesten van laten horen van het Jazzland label. Bugge Wesseltoft heeft een prachtig nieuw album gemaakt. Niels Petter Molvar, Jagga Jazzes, Bildenark gaan we draaien en onder andere Toki Monsta. Voordat we daarmee verder gaan, beginnen we eigenlijk eerst met Bugge Wesseltoft. Dat is die bekende pianist die het Jazzland label heeft opgericht en uit de ECM komt en daar een elektronische swing aan heeft gegeven en zijn eigen leven is gaan leiden. Hij is eigenlijk een beetje de godfather van de new jazz, hoewel ik de term misschien wat vervelend vind omdat hij een andere betekenis heeft gekregen door de jaren heen. Hij heeft een nieuw album gemaakt met Henrik Schwartz. Dat is een Duitse DJ en laten we eerst een track gaan draaien alvorens we daar verder over gaan praten.

0: Wat een te gekke track. First Track heet hij. Henrik Schwartz met Bugge Wetstof, duoplaat. First Track. En het is allemaal live. Live from Berlin heet het.
1: Wie ervan?
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Het is heel leuk om eens te horen hoe er een interactie kan zijn met een DJ die ook interactief meewerkt. Dat kunnen er maar weinigen. Dat is heel bijzonder.
0: En ook dat interactief meewerken, dat is misschien uit te leggen doordat je hoort dat Bugge speelt piano, is de pianist. En dat Henrik Schwartz zijn pianogeluid weer manipuleert en dat weer teruggooit op een soort vervormde elektronische manier. Op de achtergrond hoor je vast de volgende track, maar ik wil er toch wat over vertellen. Want Bugge Wetstof is echt een hele bijzondere gast. Hij komt uit Noorwegen, zoon van een jazzgitarist, oprichter van Jazzland. En voordat hij dat deed, was hij muzikant bij ECM. Hij speelde onder andere bij Jan Garbrick, Niels-Petter Mulver en Telje Ripdal. Jon Christensen, voordat hij zijn eigen label oprichtte. En daar heeft hij eigenlijk een fusie gemaakt tussen jazz, house, techno, ambient en improvisatie. En daar is hij eigenlijk heel groot in geworden. Hij maakte een succesvol album in 2002, Moving heette dat. En sindsdien is hij een beetje de godfather van de new jazz. En eigenlijk de initiator van veel van dit soort space met elektronica.
2: Met Niels-Petter Mulver zijn ze een beetje tegelijkertijdig met die stijl begonnen, zeg maar.
0: Ja, ze komen allebei dus uit die ECM-hoek. Niels-Petter Mulver gaan we later draaien. Laten we nog één track luisteren van dit album. Dat heet Wesseltoft Schwartz Duo. See you tomorrow.

0: Dit was Bugge Wesseltoft samen met Hendrik Zwarts duo. We gaan nu door met een hele speciale artiest uit L.A. Vorige, of twee weken geleden was dat geloof ik, dat Hamertje Tik via de telefoon...
1: Dat is los.
0: Ja, ons vertelde wat allemaal los is in de underground. En die kwam met de Toki Monsta. En klopt. Die vertelde al dat dat een hele bijzondere dame is uit L.A. En ik heb dat even op YouTube opgezocht. En er zijn inderdaad heel veel live filmpjes te zien. En het is een Japanse dame die in L.A. woont. En die maakt te gekke Flying Lotus-achtige tracks. De eerste track die ik wil laten horen is Last Night Blurry Memories, Toki Monsta.

0: Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit was Toki Monsta. Dit is uitgebracht op een heel bijzonder album. Dat heet LA Series. Dit is nummer 8. Dit is een soort compilatiealbum van steeds twee nieuwe hippe artiesten uit LA, Los Angeles. Haar echte naam is Jennifer Lee. Dat is toch ook leuk om te weten, want ze hebben allemaal van die bizarre namen, Toki Monsta. Ik wil nu door met de volgende track en die heet Stigmatizing.

Congo Chant van John Patton hoorde u. We gaan verder met Lonnie Smith. Lonnie Smith kwam midden jaren 60 op als georganist van Lou Donaldson. En hij speelde ook in de groep van gitarist George Benson. Een van Smith's hoogtepunten is zijn live album Move Your Hand. En dat album werd in 1969 opgenomen voor Blue Note. Smith was met zijn ongemeen funky spel, onvoorspelbare frases en exceptionele techniek een aanwinst voor de orgeljazz. En net als Chester Thompson en Doug Karn is hij nog steeds actief. U hoort nu Sunshine Superman, Smith's versie van de tophit van Donovan. Op baritonsaxofoon Ronnie Kuber, Rudy Jones op tenorsaxofoon, Larry McGee op gitaar en Sylvester Gaucher op drums in Sunshine Superman.

Dat was Sunshine Superman van Hammond-organist Lonnie Smith. U bent op de concertzender en u luistert naar het programma Groove and Grease. We gaan verder met Leon Spencer en zijn nummer Message from the Meters. Spencer speelde met Sonny Stitt en daar is hij weer Lou Donaldson. En zelf nam hij 4 platen op voor Prestige. Message from the Meters, moet ik zeggen, is een nummer van de baanbrekende funkband The Meters uit New Orleans, die niet alleen veel invloed had op rockbands als The Rolling Stones, maar ook op heel wat ambitieuze jazzorganisten. U hoort in dit nummer ook Groove Washington Jr. op tenorsaxofoon, Virgil Jones op trompet, Melvin Sparks op gitaar, Idris Muhammad op drums en Buddy Caldwell op conga's in Message from the Meters.

Hemmend organist Leon Spencer was dit met Message from the Meters. Tot slot nu, Brother Jack McDuff. De aantrekkingskracht van McDuff schuilt in zijn onverwoestbare combinatie van kerkelijke roots, rhythm and blues en moderne jazz. En eerder wijde Groove and Grease al een hele aflevering aan McDuff's befaamde kwartet met Red Holloway, George Benson en Joe Dukes. Ook in de funkperiode van eind jaren 60 liet McDuff van zich horen met enkele goed verkopende albums op Cadet en Blue Note. En we laten nu Flat Backing horen van zijn Blue Note album Moon Rapping uit 1969. Daarin onder andere ook Richard Davis op bas en Joe Dukes op drums. Ik neem vast afscheid van u, luisteraars. U hebt geluisterd naar Deep Groove, Heavy Hitters op het Hammondorgel. En dat was het programma over soul jazz op de concertzender. En het uur werd samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Ruben van Roon en Wieboud Burkens presenteren in samenwerking met het tijdschrift Jazzism een nieuwe mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Ruben, wat heb je zo al meegenomen voor deze week?
1: Deze week gaan wij draaien de nieuwe release van James Zoo. Ook wederom de nieuwe release van Robert Glasper, Gold Panda en Merlin Mazur.
0: Wordt een spannend uurtje. Wat hoorden we als eerste?
1: Het eerste was een track van Ta Reich. Dat is een LA producer wederom met het nummer ABC Date opgedragen aan Guru van Jazz & Tess.
0: Oké, dan. Ik wilde graag aftrappen, als jij dat ook oké vindt, met de nieuwe Robert Glasper. Wij hebben er net al over gehad. Onze meningen verschillen misschien een klein beetje, maar misschien moeten we eerst wat gaan draaien. Robert Glasper, laten we eerst gaan luisteren. Het nieuwe album heet Black Radio. Hij doet veel co-ops en deze is met Michelle en Deco Cello.
2: So for these next few minutes, submerge your mind

0: De nieuwe Robert Glasper. Ik breek even in The Consequences of Jealousy featuring Michelle en Decocello. Het is een album die eind februari uitgekomen is. En ik denk dat er veel over gepraat gaat worden. En ik vraag me af wat jij ervan vindt, Ruud. Want de meningen zijn misschien verdeeld over de grootheid van deze meester.
1: Nou, ik weet niet of de meningen verschillend zijn. Misschien is mijn mening een beetje verschillend.
0: Nou, er gaan veel dingen. Is dit een nieuwe jazz? Gaan we hierheen? Is het een beetje. Is dit nog wel jazz? Dit is natuurlijk wel typisch jazz, not jazz.
1: Nee, dat klopt. Ja, is dit de nieuwe jazz? Dat vind ik een beetje te veel van het goede. Maar ik vind het al te gekke muziek. Maar ik vind het nou niet echt heel erg vooruitstrevend, zeg
0: nee,
1: maar. Zelf.
0: Nee, dat is het. Zeker is dat het niet. Hij heeft een album gemaakt met de co-ops, met onder andere Erykah Badu, Bilal, Mos Def, Music Soul Child, deze Michel en Decocello, Shafiq Hussein en Ledisi. Dus heel veel sterren uit dat zwarte, uit die black music scene. Maar ja, inderdaad, veel spectaculairs gebeurt er eigenlijk niet in als je dat vergelijkt met. LA producers.
1: Het is vooral dat de producties zijn altijd nog wel verfrissend of zo, maar het valt altijd meestal, vind ik, live behoorlijk tegen, omdat dan is het gewoon een beentje.
0: Beetje jammerig.
1: En dan hoor je niet meer, je hoort nu in de drums heel veel effecten en sfeervolle sounds en de keyboards. En productioneel gebeurt er heel veel, maar dat valt live eigenlijk allemaal weg.
0: Oh ja. Nou ja, dat is niet iedereen met je eens waarschijnlijk. Ik weet dat hij een optreden heeft gedaan bij in Amsterdam bij het MC Theater. Met George Duke. En ik weet dat daar ging het dak eraf en was iedereen helemaal lyrisch.
1: Ja, nee,
0: maar het was wel heel jammerig.
1: Het is gewoon. Je hebt ook gespeeld, dat heb ik dan toevallig gezien bij Dave Letterman. Voor één track van deze nieuwe plaat om te promoten. En dat is op zich wel een te gek concertje wat hij daar doet. Alleen, de drums klinkt gewoon als een drum. En hij speelt een vleugel. En,
0: nou, dat is misschien dan wel wat jazz eraan.
1: Dat is heel erg jazz.
0: Maar dan wel dan met een hip-hop feel.
1: Moet je het niet vooruitstrevend vernieuwend proberen.
0: Nee, dat
1: misschien
0: is, dat
1: komen
0: is het
1: er
0: niet.
1: Gewoon niet uit.
0: Nee, dat is het niet. Laten we nog een track draaien. Het is de slotalbum Smells Like Teen Spirit. En ik weet zeker dat veel mensen nu met kromme tenen gaan luisteren. En anderen misschien vinden het helemaal geweldig. Ik ga hem daarom misschien wel draaien. Smells Like Teen Spirit.

0: Je hoorde Tori Amos op haar nieuwe live album Screaming in Silence. Ook de titel van die track was Smells Like Teen Spirit, net als de voorgaande titel van Robert Glasper van zijn nieuwe album Black Radio.
1: Ja, nou, zullen we het hoofdstuk Robert Glasper afsluiten? En dan gaan we door met een nieuwe ECM-release. Hij is niet heel nieuw, hij is ergens vorig jaar uitgekomen. Hij is in december 2010 opgenomen. Het is een ECM-album van Marilyn Mazur. Dat is een percussioniste, een Deense percussioniste. Zij heeft een tijd gespeeld bij Miles Davis, daar ken ik haar eigenlijk van.
0: Met die Indianentooi toch?
1: Nee, dat is een songfestival. Nee, zij had wel een soort hele vreemde act op een gegeven moment, dat ze inderdaad een soort indianendans ging doen. Daar in een soort feature, percussie feature. Dus dat was wel. Maar ze was heel sfeervol. Miles had haar leren kennen bij die Paul Mickelborg Aura project, zeg maar. Oh, ja. Daar speelde zij percussie mee. Dat was helemaal met een Deense, Noorse band, zeg maar. Dus en toen zij daar had meegespeeld, heeft hij er meteen op tour mee gevraagd. En sindsdien heeft zij daar 3 jaar bij gezeten, dus dat is best lang. Zij heeft een solo-cd gemaakt met John Taylor, een bekende Engelse pianist. Te gekke pianist. Anders Jormen, bekende contrabasspeler. En een voor mij vrij onbekende Zweedse zangeres, Josephine Kronholm. En ik wil graag de track draaien. Die heet Your Eyes.

0: Shigeta hoorde je, drie tracks achter elkaar. Lineage, Ann Arbor Part 3-4. En als laatste was een remix gemaakt door Mike Slot, Relentless Drag.
1: Ja, we gaan door met een Amerikaanse trio. Die heette The Step Kids. Het is een gezelschap van ervaren muzikanten die een bandje zijn begonnen. Ze heette Jeff Gittleman. De gitarist, drummer Tim Walsh en de bassist, keyboardist is Dan Annenberg. Ze maken hele bijzondere muziek. Als je hun Wikipedia leest, dan denk je dat het een beetje funky-achtige muziek is. Maar het is van alles. Het is alternative. Het is ambient. Het is heel mooie poëtische liedjes. Afgewisseld met inderdaad oude Sly, Stone Funk. Dus het is een heel bijzonder album. Hij is ook bij de Jazzism. Staat hij hoog in de Jazz Not Jazz top 10.
0: Ja, en terecht denk ik. Het is een heel speciaal trio wat ze doen. Want ze spelen allemaal live muziek. Maar het klinkt ook heel geproduceerd. En het deed mij heel erg denken. Vooral die eerste track La La La die we gaan draaien. Aan de jaren 60 groep Rotary Connection. De band rondom Charles Stepney. Waar de toen nog onbekende Minnie Riperton in zat.
1: Precies.
0: Weet je, dat psychedelische.
1: Ja.
0: Laten we drie tracks gaan draaien. La La La hebben we, Wonder Fox en als laatste Santos en Ken.

Tot slot gaan wij door met de laatste Engelse hippe producer. Die noemt zichzelf Memo Tone. Maar zijn echte naam is William Yates. Het is een heel bijzonder manneke uit Engeland die echt alle instrumenten kan spelen. Gitaar, trompet, klarinet, keyboard, piano, drums, organ. En dat doet hij allemaal ook nog met elektronica en laptops. En daar komt hele bijzondere muziek uit. Hij heeft een EP gemaakt die heet Lost Hours. En daar gaan we 2 tracks van draaien. 4 Minute Hallway en Small Good Things.

0: We zijn alweer toegekomen aan het laatste nummer in Jazz No Jazz Radio. In samenwerking met Jazz Magazine Jazzism hoorde je weer een uur lang muziek op de scheidslijn van jazz en niet-jazz. Zou je oude uitzendingen willen beluisteren, dan kan je naar onze website gaan. Jazznotjazzradio.nl, uitzending gemist. Of je wordt direct doorgelinkt naar de concertzender en dan zit je in de carousel. En dan kan je non-stop naar deze uitzendingen blijven luisteren. Wat we daar ook hebben is de jazzagenda. En ik heb er een paar leuke dingen van gehaald. Voor degenen die nu bij de Chemical Brothers zijn. Zijn de 5 Days Off, zijn de Melkweg. Die kunnen dus deze uitzending niet live beluisteren, maar wel weer later. Een belangrijke mededeling in de Melkweg zag ik voor alle hip-hop liefhebbers die naar Taleb Kweli willen. 18 maart is uitgesteld naar 26 maart. Ik heb nog 2 leuke concerten waar je wellicht naartoe wil in de Bimhuis. 24 maart Brad Meldau en 25 maart de grote liefde van Ruben, Gretchen Parlato. Ruben heeft natuurlijk al kaartjes op de eerste rij, of niet?
1: Ja, zeker, ja. Gretchen.
0: Ik heb zelf een kaartje gekocht op 1 mei Medeski, Martin & Wood in de elektrische bezetting Lantaarn Venster. En 2 mei voor de akoestische bezetting spelen zij in het Bimhuis. Al dus een zeer kleine greep van de jazzagenda. Maar meer kan je dus zien op onze website jazznotjazzradio.nl. Volgende week dinsdag zijn we er weer om 11 uur 's avonds.
1: Ja, we beëindigen deze uitzending wederom met Memotone, William Yates. Hij knutselt dit inderdaad allemaal op zijn kamertje in elkaar. De laatste track heet Small Good Things. MUZIEK

0: Over 25 euro per jaar maken wij nog zo'n programma. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Dat was Hank Crawford met Dead Deer, David Fathead Newman en Hank Crawford met Sweet Eyes en Hank Crawford met Playmates, What a Difference a Day Makes, Sherry en Don't Cry Baby. De zingende stijl van Crawford is gegrond in zijn muzikale opvoeding in de kerk en zijn roots in Memphis, bakermat van blues en soul. Crawford's toon bezit de directe emotionele lading van de blues en gospel. Stijlfiguren uit de moderne jazz gebruikte Crawford heel spaarzaam. En als arrangeur verstaat Crawford de kunst om een septet als een groot en krachtig

prachtig ensemble te laten klinken. In het volgende blok gaan we verder met Skunky Green, een jukebox-hitje van Crawford. Het komt, net als het volgende nummer Two Years of Torture, van de LP True Blue uit 1964. Daarna Dig These Blues van het gelijknamige album uit 1965. En als laatste de Black Slider van het album After Hours uit 1966. En op de Black Slider speelt Crawford piano.

U hoorde Hank Crawford met Skunky Green, Two Years of Torture en The Black Slider. En in dit laatste blok nog twee tunes van het album Mr. Blues uit 1967. De standaard van Lane & Lerner, On a Clear Day You Can See Forever en The Blues Waltz, Hush Puppies. In de jaren 70 verhuisde Crawford van Atlantic naar de labels Kudu en Milestone. Georchestreerde funk en R&B nummers als Help Me Make It Through the Night en Wildflower scoorden bijzonder goed. Eind jaren 80 en begin jaren 90 vermaakte Crawford het publiek weer met snedige soul jazz, vaak in samenwerking met organist Jimmy McGriff. Hank Crawford overleed in 2009. En met dit blok eindigen we het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden.

0: www.concertzender.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. In deze aflevering van Jazz Not Jazz Radio kunt u luisteren naar een non-stop mix van zeer interessante elektronische en ambient-achtige releases van het afgelopen jaar. Met onder andere Daedalus Coleman van de nieuwe LA Series 9, Nina Kienert, Matthew David, The Clonius, Sid Rim, JSLB, Dorian Concept, Boards of Canada, Boom Dip, Mogwai, Flaco, Julian Dine, The Sun Glitters en we sluiten af met Blue Daisy. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

Thank you.

U hoorde Gene Ammons en Dexter Gordon met The Chase en Gene Ammons met Scrapple from the Apple. We gaan verder met nogmaals een tune van de live LP Just Jug uit 1961. Een versie van Percy Mayfield's Please Send Me Someone to Love. Vervolgens een samenwerking met organist Richard Groove Holmes. Het nummer Good Vibrations verscheen op de LP Groovin' with Jug onder de naam van Holmes op het Pacific label in 1961. Het is live opgenomen in de Black Orchid in Los Angeles. We zijn, u begrijpt het als u het optreden hoort, weer terug bij de blues. Daarna een nummer van de LP Preaching, uitgegeven op Prestige in 1961. Het album is helemaal gewijd aan gospel. U hoort You'll Never Walk Alone. Op orgel Clarence Sleepy Anderson, bas Sylvester Hickman, drums Darrell Anderson.

Gene Ammons met Please Send Me Someone to Love and You'll Never Walk Alone. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease en ook van deel 2 van het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Dit programma werd samengesteld door François van der Linden.

0: Sweet Emma.
1: U hoorde het Cannibal Adderley Quintet met I'm On My Way, Money in the Pocket, Goomba en Sweet Emma. We gaan verder met opname gewijd aan Country Preacher, een essentiële plaat in het oeuvre van het Cannibal Adderley Quintet. Vanaf midden jaren 60 was Cannibal betrokken bij de beweging voor de burgerrechten van de zwarte bevolking. Hij was medeoprichter van de Black Academy of Arts and Letters. Cannibal en zijn quintet gaven bovendien workshops over zwarte muziek op scholen en universiteiten. Hij was bevriend met de priester en activist Jesse Jackson. Cannibal trad af en toe op bij bijeenkomsten van de Operation Breadbasket, de sociaal-economische tak van de Southern Christian Leadership Conference. Tot zijn plotseling brede dood was Martin Luther King voorzitter van die organisatie. Jesse Jackson was leider van Operation Breadbasket, dat zich inzette voor gelijke beloningen en werkomstandigheden voor de zwarte burger. Op 17 en 18 oktober 1969 trad het Cannibal Adderley Quintet op tijdens de bijeenkomst van Operation Breadbasket. Dat gebeurde in een kerk van de South Side van Chicago. Het bijzonder geïnspireerde, van blues doordrenkte jazz-funk optreden is vastgelegd op de LP Country Preacher, Live at Operation Breadbasket. Eerst hoort u Walk Tall van Joe Zawinul met een pittige introductie van Jesse Jackson. Daarna Country Preacher, Zawinul's ode aan Jesse Jackson. Zawinul maakte op gevatte wijze gebruik van technieken uit de zwarte muziek. De dynamiek van zacht, hard, spanning, ontlading komt overeen met de wisselwerking tussen priester en congregatie. Tijdens een workshop werd Zawinul eens gevraagd of een blanke muzikant wel zwarte muziek kon spelen. Hij antwoordde droogjes: "Are you kidding me?" Vervolgens

0: Ja, dit waren Café en Carmo van het album Corazones Furistas uit 1976.
1: In 1978 neemt Gismonti een plaat op voor ICM en die heet Sol do Meio Dia. Dat betekent een middagzon. Maar dat doet hij dan met zijn vrienden Jan Garbarek, Colin Walcott en gitarist Rolf Towner. Ook een fantastische gitarist en getekend bij ECM. En dat wordt een belangrijke plaat in zijn oeuvre. We gaan daar twee tracks van draaien. Eén korte, die heet Sapan, van 1,5 minuut. En daarna op een Indiase raga geïnspireerde track, die dan ook heet Raga.

0: Je hoorde Raga. De track daarvoor heette Sapan Egberto Gismonti. Sol de Mayo Dia heet het album. We zijn alweer bijna toe aan het laatste blok van dit eerste uur. Een tweeluik met de muziek van Egberto Gismonti. We zouden misschien wel 20 uitzendingen kunnen vullen met zijn muziek. Want hij heeft zoveel prachtige muziek opgenomen, maar goed. Voordat we Ruben ons laatste blokje van 3 nummers aankondigt, wil ik je nog graag even vertellen dat mocht je deze uitzending nog een keer willen horen of andere interessante uitzendingen, dan kan je gaan naar www.jazznotjazzradio.nl. Daar staan ook bijvoorbeeld specials op, zoals een special over Weather Report. Er is een special onder maken over Miles Davis en nog andere leuke items zoals de jazzagenda. En anders zien we je graag terug volgende week dinsdag. Avond om 11 uur. Je kan ook naar de concertzender.nl gaan voor meer informatie over de concertzender of over deze uitzendingen. Of je kan ons, als je speciale vragen of wensen hebt, een e-mail sturen naar jazznonjazzradio@concertzender.nl. Dat zeg ik verkeerd, jazznonjazz@concertzender.nl.
1: Ja, en we sluiten af met een album van hem, wat dus heet Carmo. Dat is dus zijn geboortedorp. Daar heeft hij een heel arm album aan gedragen. Dit album is net uit 78, geloof ik, 1978. We gaan 3 tracks draaien. Educao Sentimental, Apersar di Todo en As Primaveras.

Welkom bij de Concertzender bij Jazz Not Jazz. Zoals u gewend bent, rond dit tijdstip samengesteld door Jan-Pieter Overmars. We beginnen de show met een nummer van de twee bejubelde Blue Note albums van Don Grolnick. Met een akoestische septetbezetting spelen ze The Cost of Living. Het album heet Night Town. Miles Davis wilde heel graag Ahmad Jamal hebben als zijn volgende pianist. Dat lukte niet, maar Miles zocht wel naar dezelfde lichtvoetigheid als Jamal. Uiteindelijk werd het Bill Evans. En dat is dan weer heel wat anders. Dit nummer is een soort van evergreen in de jazzwereld geworden. De titel Poinciana.

Tijd voor de onregelmatig terugkerende rubriek Jazz Cameo in een popsong. Deze keer Paul Simon, die heel graag met andere muzikanten en zeer zeker ook jazzmuzikanten samenwerkt. Van een iets minder bekend album Hearts and Bones, de song Allergies met El Di Meola, vingervlug op de gitaar. Dit levert een mooie overstap naar een akoestische gitaarexplosie op het legendarische album Friday Night in San Francisco. Met diezelfde El Di Meola in samenwerking met John McLaughlin en Paco de Lucia. Dit nummer is het pièce de résistance van de drie heren. John McLaughlin kreeg van zijn Indiase goeroe een nieuwe naam, namelijk Mahavishnu. In de band onder die naam speelde een hele jonge drummer mee, met ook een naam van dezelfde goeroe, namelijk Narada Michael Walden. Hij werd vooral bekend als producer van talloze disco, funk en soul acts. Op zijn eigen album verstopte hij minimaal één jazz-rock track. The Dance of Life is hiervan een voorbeeld.

Eerder lezen we op het omgekeerde proces dat Brad Mehldau bewerkstelligt. Jazzliefhebbers ontdekten namelijk door zijn toedoen pop- en rockacts. Radiohead en Nick Drake zijn de meest sprekende voorbeelden. Brad maakt van Riverman een jazzstandard en doet dat ook met Time Has Told Me van Nick Drake. Dave Holland kan nog altijd alle formats aan. Ook een big band in deze compositie, Blues for C.M. We zijn ze vrij ervan uit te gaan dat Charles Mingus wordt bedoeld.